0: is de nieuwsupdate.
1: Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Goeienacht. Dit is Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: BNT.
1: BNT.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 50.000.
7: Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En dat belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Jaren 80, Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Ja. Het zal altijd zo blijven. Als klein kind krijg je het al ingeprent. Vertrouw geen vreemdeling. Vrienden, wij zeggen welkom. Halverwege je werkweek.

vaak zei hij gisteren ook al, Maroon 5 komt heel vaak voorbij hier bij BN. Payphone. Daarvoor de nieuwe van Romy Montero. Krijg je het Spaans benauwd. Nou, tegenwoordig, of binnenkort, wordt de uitdrukking misschien, we krijgen een Nederlands benauwd. Als die zomers zo aanhouden. Ja, woensdag 16 september in Goeie Ochtend. Japan telt voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Tegelijkertijd heeft het land te maken met een snel vergrijzende bevolking en een dalend geboortecijfer. Ja, nieuwe cijfers van het ministerie van Gezondheid laten zien dat Japan op 1 september 107.677 100-plussers had. En het aantal mensen in deze leeftijdsgroep daar in Japan stijgt al 56 jaar op rij. Ja, rijst. Wokken. Sushi. WK Atletiek wordt in 2029 voor het eerst op het Afrikaanse continent gehouden. Het toernooi is door de Mondiale Atletiekbond toegewezen aan de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Ja, Nairobi heeft de voorkeur gekregen boven de drie andere steden. Want ook Rome, Londen en München hadden zich beschikbaar gesteld om de WK Atletiek in 2029 te organiseren. Ja, Rome en Londen die hebben achter het net gevist. En München die heeft wel al de organisatie van het WK van 2031 toegewezen gekregen. Gisteren Prinsjesdag. Als het kabinet genoeg steun krijgt voor de miljoenennota, dan gaan de meeste huishoudens er iets op achteruit volgend jaar. Er komt een belastingverhoging aan voor alle mensen die werken.

0: De 90's met No Mercy en Where Do You Go? Ja. Zeg het maar. Ben je momenteel onderweg in je auto? Naar je werk? Naar de eerste klant? Flitsmeister heeft een aantal controles voor je. Zijn aan het controleren op snelheid op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.3. De A73 Venray-Venlo in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 47.4. De A16 Breda-Dordrecht bij 58.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. En de laatste, de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht, moet je even opletten, bij 7.8.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Er staan nog niet veel files. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 4. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Noordschot 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Jing. En Bruno Mars en Carol G met het prachtige Stil. Ja, de zanger Ben Sanders die is gisteren op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn lichaam werd 's middags gevonden in een recreatieplas in Arnhem. De politie verstuurde gisterochtend al een vermissingsbericht met een signalement dat overeenkwam met dat van Ben Sanders. Kort daarna startte de politie een zoekactie

ook naar de plas, omdat ze zich zorgen om hem maakten. En 's middags liepen de familie en vrienden achter een rouwwagen aan, die bij de plas vertrok. De politie gaf geen verdere informatie. Wel is duidelijk dat een misdrijf is uitgesloten. Ja, en Bernd Sanders werd in 2011 bekend bij het grote publiek als de winnaar van de eerste Voice of Holland. En dan ook België, die heeft uitstel gevraagd en gekregen omtrent de deelname aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. De Vlaamse omroep de VRT heeft de knoop nog niet doorgehakt en is nog steeds in gesprek met de EBU. Ook de NPO heeft de EBU om extra bedenktijd gevraagd, dus of België en Nederland gaan meedoen. En dan Ed Sheeran, die zegt dat de podia waar hij tijdens zijn looptournee zou gaan optreden, zijn shows zouden cancelen als Macklemore er onderdeel van bleef. Ja, de 43-jarige rapper die heeft meerdere politieke uitspraken gedaan tijdens de shows in de Verenigde Staten.

Ja, en Phineas en meerdere andere artiesten hebben zich teruggetrokken als voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran. Ze doen dit uit solidariteit met Macklemore. En door de afzegging heeft Ed Sheeran's tour momenteel geen voorprogramma's meer. Er staat een DJ een beetje te draaien, denk ik, hè?

En dan is er weer massaal gestemd voor de televisiering. Zo ook in de categorie presentator. Ja, wie volgde de winnaar van vorig jaar op? Dat was toen Martijn Krabbe. Het gaat om Jan Versteeg, Thomas van Groningen en Tim Hofman. En Tom Cruise die waarschuwt mensen met wie hij gaat samenwerken dat de verhalen over zijn identiteit op de filmsets kloppen. De acteur die zegt in een interview met GHQ dat hij hoge eisen stelt en daar vooraf duidelijk over probeert te zijn. Alles wat je hebt gehoord is waar, zegt deze Tom naar eigen zeggen tegen nieuwe collega's. Ik ben heel intens. En volgens de Mission Impossible-ster komt die houding voort uit zijn gedrevenheid om de films zo goed mogelijk te maken. Dus mocht je gaan meespelen in een film met Tom Cruise... Ja, voor nu meer nieuws uit de showbiz. Dit is Cliff Richard.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

Ça, que l'on puisse Teddy Swims and the Door. Daarvoor Dreaming van Cliff Richards. Koningin Maxima brengt volgende week trouwens een vierdaags bezoek aan New York. En dat voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Van maandag tot en met donderdag woont ze daar bijeenkomsten bij in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor de financiële gezondheid. Dat heeft de RVD bekendgemaakt. Nou, zo meteen achter bij je terug. Wordt wakker plaat. Verzoekplaatje van Neil Diamond is al binnen. En heb je nog een verzoekplaatje voor in de top 3, dan horen wij het graag.

0: Day.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
4: Sportlife.
5: Sportlife. Sportlife.
6: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Waardenburg, 6 kilometer, met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer, met daar een kwartier op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem, bij knooppunt Bankhoef, 5 met 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Roosendaal en Heerlen, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik

en Rosanna. Vrienden, wij zeggen welkom halverwege je werkweek. Daar gaan we voor de woensdag.

One Republic. Daarvoor de nieuwe van Bente. En uit de top 40 nog een keertje Justy en Jack Style. Turn the lights off. Ja, 16:09 op de kalender. Een goede ochtend. Op het spoor bij het Gelderse Teuge. Daar is gisteravond weer opnieuw een buis gevonden. ProRail die gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Die waarschijnlijk dezelfde avond is uitgevoerd. Ja, de spoorbeheerder houdt de komende tijd extra toezicht langs het spoor. En door deze buis was er opnieuw een storing. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag hierdoor vanaf ongeveer 9:30 gisteravond stil.

Ja, Lionel Messi die krijgt op 6 oktober een speciale afscheidsinterland bij Argentinië. De 39-jarige vedette die maakte na de verloren WK-finale tegen Spanje bekend te stoppen als international. En in het oefenduel met Benin zal hij afscheid nemen van het thuispubliek. En een 38-jarige medewerker van een naschoolse opvang in Parijs, die is gisteren veroordeeld tot 1 jaar thuisarrest met een enkel band. En dat voor het misbruiken van 9 leerlingen. En ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. Ja, de man die zou de kinderen allemaal tussen de 5 en 10 jaar oud tussen september 2022 en januari 2024 hebben misbruikt. Hij heeft ze onder meer op ongepaste plekken aangeraakt. En naast het huisarrest krijgt hij ook een levenslang beroepsverbod. Ja, verschrikkelijk. Daar ben je toch echt ziek in je hoofd.

0: Liedje van Anna Naklap en Supergirl.
1: De Word Wakker plaat.
0: Daarvoor Michael Jackson met zijn Pretty Young Thing. Ja, Word Wakker plaat. Hij werd eigenlijk gistermiddag al aangevraagd rond een uur of drie. Voor bij Duncan. In de takeover, denk ik. Maar Elvira geeft de moed op. Bij het aanvragen van verzoekplaatjes bij Duncan. Hij heeft schijnbaar al drie keer een liedje aangevraagd. Ik weet niet of Duncan momenteel luistert. Maar beste Elvira, Smeet Borgions uit Maastricht. Ze wilde heel graag een liedje horen van Neil Diamond. The Longfellow Serenade. Ja, wij gaan hem dan maar draaien.

0: Ja, Neil Diamond, Longfellow Serenade. En dat speciaal voor Elvira. Uit Maastricht. Ja, we kijken even naar buiten. Er zijn vandaag wat perioden met zon. Er trekken ook wat regen over het land. En vanmiddag is er schijnbaar kans op een klap onweer. De temperatuur zal vandaag liggen rond de 18, 19 graden. Morgen is er dan ook weer veel bewolking en verloopt de middag behoorlijk nat. Vanaf vrijdag blijft het wisselvallig weer bij 18 tot 20 graden. Het vooruitzicht voor volgende week geeft op dit moment een grote kans op nazomerweer. Dan Flitsmeister A79, Heerlen Maastricht, 8.3 moet je even opletten. Dan de N280 Roermond bij 24.4. De A67 Eindhoven-Venlo, 61.9. De A73 Venray-Venlo in beide richtingen wordt er momenteel gecontroleerd. Bij 48.6. Dan de A16, die grens met België en Breda bij 71.0. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 108.8. De A16 tussen Dordrecht en Breda bij 58.9. En dan nog als laatste de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. Dan moet je even opletten bij 6.7.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Knoopendijl 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs ontdekt in een bestelbus bij een loods aan de Hoge Bosweg in Brunsum. Tijdens de controle, die voortkwam uit een lopend onderzoek, werden in het pand ook maatbekers, kannetjes en persen voor drugsproductie aangetroffen. Er zijn twee voertuigen in beslag genomen, maar er is nog niemand aangehouden. De landelijke faciliteit ontmantelen ondersteunt het verdere onderzoek. Vannacht is een brand in een garage aan de Willem-Alexanderlaan in Geldrop overgeslagen naar een aangrenzende woning. De bewoners wisten samen met een paar van hun honden op tijd het pand te verlaten, waarna de brandweer nog een hond in een bench uit de tuin haalde. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de garage en het huis is aanzienlijk. En op de Balseminbeemd in de Maastrichtse wijk Heugem is afgelopen nacht rond 2 uur een auto frontaal tegen een boom gereden. Door de harde klap klapte de airbags uit en raakte het voertuig zwaar beschadigd. De politie kwam ter plaatse om de situatie af te handelen. Het is nog onbekend of de bestuurder bij de botsing gewond is geraakt. Een takelbedrijf heeft de auto afgesleept. En tot zover het regionieuws op Radio.

nieuws uit de showbiz. Je hoort het hier, bij BNT. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is gisteravond neergestort in L.A. Drie inzittenden die kwamen om het leven. En een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Ja, de helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk. En de openbare aanklager zal niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. De zoon van de regisseur en de acteur Rob Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders. Een levenslange gevangenisstraf behoort nog wel tot de mogelijkheden. Ja, deze Nick Reiner die verscheen gistermiddag in de rechtbank van L.A. voor een tussentijdse zitting. Ja, de hoogst mogelijke straf die dus overblijft is levenslang zonder de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De aanklagers maken de eis pas bij de inhoudelijke behandeling bekend. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend. Ja, Loes Haverkort die is geopereerd aan een tumor in haar rechter hersenhelft. Iets meer dan 3 maanden geleden kreeg de actrice plotseling lichte epileptische aanvallen. De tumor die werd vervolgens ontdekt via een MRI-scan. En de 45-jarige actrice die onderging een wakkere operatie. Van nog nooit geopereerd en kerngezond naar ineens alles tegelijk. Zo schrijft ze op Instagram. Inmiddels is Loes Haverkort trouwens weer aan het werk. Op het Nederlands Filmfestival komt binnenkort ook haar korte film 8 dagen uit. En is ze momenteel te zien in de serie De Eetclub. En een voormalige medewerker van Kanye West die eist tot ongeveer $23 miljoen... schadevergoeding van de rapper. Hij stelt namelijk dat hij werd gediscrimineerd en uiteindelijk ontslagen is omdat hij weigerde zijn dreadlocks af te knippen. Dat heeft TMZ bekendgemaakt op basis van de nieuwe rechtbankdocument. En Robert De Niro is in gesprek om de Amerikaanse honkballegende Tommy Lasardo te gaan spelen in een nieuwe film. En Peter Gillis die denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Via een veiling zou hij ze nu zelf willen kopen. Dat heeft de advocaat van de realityster gisteren gezegd tijdens een kort geding in de rechtbank in Den Bosch. Nou, de advocaat van natuurlijk de tegenpartij van de schuldeiser, de tegenpartij, die ontkent natuurlijk de beschuldigingen.

Jubie 40 en Chrissie Hynde, I got you, babe. Ja, wie is er vandaag allemaal jarig? Vandaag onder andere jarig Madeline Zima. Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 41. Engels zangeres van S-Club, dat is Tina Barrett. Ze wordt vandaag 50 jaar. Nederlandse politica, Fleur Agema. Ze wordt vandaag 50. Mark Anthony, de Puerto Ricaanse zanger. Hij wordt vandaag 58 jaar. Nederlandse cabaretier en tv-presentator Rob Campus. Hij wordt vandaag 66. David Copperfield, Amerikaanse illusionist. Hij wordt vandaag 70. Nederlandse zanger Claude, hij wordt vandaag 23. En de Amerikaanse acteur Mickey Rourke, hij wordt vandaag 74. Ja! En vandaag is ook jarig. Dat is de Amerikaanse zanger Nick Jonas van de Jonas Brothers. Hij wordt vandaag 34 jaar.

0: nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: of doneer.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar wat langere files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkriel, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen op Zalm, 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch, tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Erik Kreutzer.

0: tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Jaren 70 van Peter Tosh en Mick Jagger. Ja, de grote man van de Rolling Stones. Don't look back, inderdaad. Kijk niet achterom wat er allemaal gebeurd is. Kijk naar voren. En maak wat van je leven. Vrienden, wij zeggen welkom.

Train en Ashley Monroe met Blues. Daarvoor Monique Smit. De nieuwe single samen met Guido van de Graaf. Beter af alleen. En Maal Smit hadden wij voor je met Drive Safe. Samen met Niall Horan. Ja, treinreizigers die trouwens gisteren vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring, die kunnen hun geld terugkrijgen. De Nederlandse spoorwegen maakt daarmee een uitzondering, omdat sabotage eigenlijk onder overmacht valt. En bij zulke gevallen krijg je normaal gesproken geen geld terug. Op meerdere plekken in Nederland reden gisterochtend geen of veel minder treinen door deze grote storing. Op 27 plekken lagen buizen en andere voorwerpen op het spoor. En normaal gesproken krijgen dus de reizigers bij zo'n overmacht geen geld terug. Maar dit keer wijkt de NS daarvan af, uit coulance. De reizigers kunnen hun geld terugvragen via de website van de Nederlandse Spoorwegen. En parttimers die het huidige minimumloon verdienen, die gaan er per 1 januari volgend jaar netto op achteruit. Dat blijkt vandaag uit een doorberekening van de Prinsjesdagplannen. En Nederlanders die modaal verdienen, die gaan er iets op vooruit. Die 32 uur werk tegen het minimumloon gaat er bijvoorbeeld €11,83 op achteruit. Ja, en door de begroting zal de koopkracht volgend jaar met 0,1% dalen. De berekeningen zijn overigens nog niet definitief. Het kabinet moet eerst even een eitje leggen. En de stakingen van Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland stonden, gaan niet door. Schiphol en de vakbonden hebben namelijk een akkoord bereikt over de eisen van de beveiligers. En zo zijn er afspraken gemaakt bijvoorbeeld over betere arbeidsomstandigheden. En heb je een bitcoin of heb je crypto? Dan zul je vandaag waarschijnlijk zien dat de crypto-waarde een beetje is gedaald. Want een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving rondom de cryptomunten door te voeren is gisteren namelijk gestrand in het congres. En daardoor is de bitcoin onder andere gedaald in waarde.

Ja, Baker Street van Undercover uit 1992. Ik weet niet of je onze socials hebt gezien vandaag, maar nog 100 dagen.

0: Ja, nog 100 dagen is het kerst. Dan even kijken, Flitsmeister update A2 Maastricht echt. Dat wordt gecontroleerd bij 245.9. De N280 Roermond bij 24.4. De A67 Eindhoven-Venlo bij 61.9. De A73 Venray-Venlo. In beide richtingen moet je even opletten bij 47.6. Dan de A16, de grens met België en Breda bij 71.0. Dan heb ik nog voor je de A2, Den Bosch-Utrecht bij 108.8. En de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7. En rij je richting, vanuit Rotterdam richting het zuiden op de A16. Dan moet je even opletten tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.8.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Er staat nog wel file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs ontdekt in een bestelbus bij een loods aan de Hoge Bosweg in Brunsum. Tijdens de controle, die voortkwam uit een lopend onderzoek, werden in het pand ook maatbekers, kannetjes en persen voor drugsproductie aangetroffen. Er zijn 2 voertuigen in beslag genomen, maar er is nog niemand aangehouden. De landelijke faciliteit ontmantelen ondersteunt het verdere onderzoek. Vannacht is een brand in een garage aan de Willem-Alexanderlaan in Geldrop overgeslagen naar een aangrenzende woning. De bewoners wisten samen met een paar van hun honden op tijd het pand te verlaten, waarna de brandweer nog een hond in een bench uit de tuin haalde. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de garage en het huis is aanzienlijk. En op de Balseminbeemd in de Maastrichtse wijk Heugem is afgelopen nacht rond 2 uur een auto frontaal tegen een boom gereden. Door de harde klap klapte de airbags uit en raakte het voertuig zwaar beschadigd. De politie kwam ter plaatse om de situatie af te handelen. Het is nog onbekend of de bestuurder bij de botsing gewond is geraakt. Een takelbedrijf heeft de auto afgesleept. En tot zover het regionieuws op

0: favoriete top 3.
1: Ja, ik had nog een berichtje voor je uit Engeland van een Britse vrouw. Die kreeg namelijk 11 jaar lang chemotherapie nadat ze te horen had gekregen dat ze een terminale hersentumor had. Het bleek echter om in heel iets anders te gaan. Ja, pas in 2025 vernam ze dat ze helemaal geen kanker had, maar een hersenontsteking. Ja, en op haar 21ste kreeg ze te horen dus dat ze een terminale hersentumor zou hebben. Ja, de vrouw is schijnbaar een van de meer dan 40 patiënten die het ziekenhuis in Coventry aanklagen. Ook andere patiënten die zouden jarenlang onnodig chemotherapie hebben gekregen, met ernstige bijwerkingen zoals vermoedelijke onvruchtbaarheid en leukemie. Een onderzoek naar de betrokken oncoloog die wees op onvoldoende klinische alertheid en gebrekkige samenwerking met de collega's. Nou, verschrikkelijk. Ja. Ja, ik ga een mooie top 3 voor je draaien. Op 3 gaan we terug naar de 80's met Roxette en The Look. We kregen een berichtje binnen van Richard, Françoise en Florence. Die zijn lekker een dagje aan het genieten en luisteren vanuit de Côte d'Azur. En ze wilden graag een Franstalig plaatje horen, een Franse chanson. Die gaan we draaien op nummer 2. En op 1, de 90's voor Alice DJ. Zometeen veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
0: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles net.

0: dikke voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
4: Tim van der Weerden.
7: Met de eerste 3 letters van het alfabet nu voor je, heren.

Radio BNT met Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. Ja, hij heeft de volgende single alweer uitgebracht. Eigenlijk een oud nummer van hem. Zomer, zon en strand, zo heet het. Hij is er dan zelf niet bepaald trots op, zei hij laatst in een interview. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. De tekst die luidt als volgt. Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in het buitenland. Met mooie meiden om me heen. Dan voel ik me niet alleen. Ja, één ding is zeker. Met BNT aan ben je nooit alleen. Ik ben Tim en ik heb de lekkerste playlist voor je woensdag voor je klaarstaan. Met Room 5 nu. Dit is Make Love.

They never leave. Chris Gulls Amsterdam, Sera en Conor Meinert bij BNT. Hey, wanneer ben jij voor het laatst verlegen geweest? Was dat toen je die ene leuke date had? Of toen je op een feestje was waar je eigenlijk niemand kende? Of had je een presentatie op je werk? En moest je dan ook blozen? Nou, je kunt zo'n beetje alles faken, maar blozen kun je niet tegenhouden, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De bloedvaten in je gezicht en hals die verwijden zich dan automatisch door een adrenalineshot van je lichaam. En daar heb je zelf dus totaal geen controle over. Je zou dus kunnen zeggen dat het het meest eerlijke signaal van je lichaam is. Een liedje over verlegen zijn nu. Too shy, dit is kijk.

Prepare for Jack bij Radio BNT Summit Vice. En hey, ja, dat moet je extra vaak zeggen vandaag. Hè? Jezelf ook even netjes voorstellen dan ook. Het is namelijk de internationale dag van de identificatie. Dus als je je ID of je rijbewijs nog moet verlengen, dan is het daar de uitgelezen dag voor.

0: BNT, Marshmallow en Emery en Friends. Met zo de DJ die bij het afmixen van zijn nummers met zijn hoofd altijd in de ruimte is. Eerste Radio BNT weerupdate, een mix van wolken en zon vandaag, maar hier en daar ook een bui. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs ontdekt in een bestelbus bij een loods aan de Hoge Bosweg in Brunsum. Tijdens de controle, die voortkwam uit een lopend onderzoek, werden in het pand ook maatbekers, kannetjes en persen voor drugsproductie aangetroffen. Er zijn twee voertuigen in beslag genomen, maar er is nog niemand aangehouden. De landelijke faciliteit ontmantelen ondersteunt het verdere onderzoek. Vannacht is een brand in een garage aan de Willem-Alexanderlaan in Geldrop overgeslagen naar een aangrenzende woning. De bewoners wisten samen met een paar van hun honden op tijd het pand te verlaten, waarna de brandweer nog een hond in een bench uit de tuin haalde. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de garage en het huis is aanzienlijk. En op de Balseminbeemd in de Maastrichtse wijk Heugem is afgelopen nacht rond 2 uur een auto frontaal tegen een boom gereden. Door de harde klap klapten de airbags uit en raakte het voertuig zwaar beschadigd. De politie kwam ter plaatse om de situatie af te handelen. Het is nog onbekend of de bestuurder bij de botsing gewond is geraakt. Een takelbedrijf heeft de auto afgesleept. En tot zover het regionieuws op

Ed Sheeran bij BNT samen met Martin Garrix en Repeat It. En die Martin Garrix die heeft altijd een bijzonder ritueel als hij zijn nummers gaat afmixen. Door de muren in de studio zijn namelijk de lage basfrequenties meestal vertekend. En daarom heeft hij een aangepaste hoofdtelefoon die oorspronkelijk gemaakt is voor geluidstesten bij de NASA. Zij bevindt zich met zijn hoofd in de ruimte tijdens het afmixen van zijn nummers. Daardoor kan hij dan de lage bas beter voelen en fine-tunen. Martin Garrix samen met Ed Sheeran bij BNT en Repeat It. En dit is Amy Winehouse.

Radio BNT, de Backstreet Boys en Quit Playing Games. Ja, lekker live meezingen met al hun hits, want ze komen naar Duitsland, hè, vanaf volgende week vrijdag. Dan geven ze 6 stadionconcerten, maar liefst in Düsseldorf. Dus dan kun je al jouw guilty pleasures daar live gaan meezingen.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: 18+, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld!
8: 50.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenplatform United Consumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net boven het vorige record van een week geleden. Ondertussen laten de internationale olieprijzen wel een lichte daling zien op de markten. Het blijft echter onduidelijk wanneer de beschadigde Saoedische pijpleiding weer volledig in gebruik genomen kan worden. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Het paar woonde jarenlang in Spanje. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog. Landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
20: Dat ben ik en ik heb zo de man van de feestnummers voor je.

Samuel Welten samen met Russo bij BNT. Ja, die Samuel Welten die maakt vaak nummers die gaan over feestvieren, kroegen en de liefde. Maar zelf is hij nou niet echt bepaald een feestnummer. Samuel die is namelijk erg van de discipline. Hij wil zijn stembanden namelijk kosten wat kost beschermen. Daar heeft hij echt alles voor over. En daarom drinkt hij geen alcohol, slaapt hij vaste uren ook in het weekend en mijt hij drukke ruimtes. Ja, je moet er iets voor over hebben natuurlijk voor het artiestenleven. Hij is goed bezig, die Samuel. Radio BNT op je woensdagochtend met Meteor en Hanna May zometeen. En ook Avicii en Edo Black voor je onderweg naar Anita Ward uit de 70s.

Avicii en Halo Black en Wake Me Up bij BNT. Ja, als ik je nu nog wakker moet maken, dan heb je waarschijnlijk tot laat doorgewerkt gisteravond. Even je keel schrapen dan kun je meezingen met deze klassieker van Tina Turner, de best nu bij

Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Ja, zouden we allemaal wel eens willen zijn, toch? Een lekker vogelke. I'm like a bird. Lekker vliegen door de lucht. Nelly Furtado bij BNT. De Doobie Brothers en Shakira, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Een mix van wolken en zon vandaag. Maar hier en daar ook een bui. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs ontdekt in een bestelbus bij een loods aan de Hoge Bosweg in Brunsum. Tijdens de controle, die voortkwam uit een lopend onderzoek, werden in het pand ook maatbekers, kannetjes en persen voor drugsproductie aangetroffen. Er zijn twee voertuigen in beslag genomen, maar er is nog niemand aangehouden. De landelijke faciliteit ontmantelen ondersteunt het verdere onderzoek. Vannacht is een brand in een garage aan de Willem-Alexanderlaan in Geldrop overgeslagen naar een aangrenzende woning. De bewoners wisten samen met een paar van hun honden op tijd het pand te verlaten, waarna de brandweer nog een hond in een bench uit de tuin haalde. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de garage en het huis is aanzienlijk. En op de Balseminbeemd in de Maastrichtse wijk Heugem is afgelopen nacht rond 2 uur een auto frontaal tegen een boom gereden. Door de harde klap klapte de airbags uit en raakte het voertuig zwaar beschadigd. De politie kwam ter plaatse om de situatie af te handelen. Het is nog onbekend of de bestuurder bij de botsing gewond is geraakt. Een takelbedrijf heeft de auto afgesleept. En tot zover het regionieuws.

0: Radio BNT, Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Het themanummer natuurlijk van het afgelopen WK voetbal van deze zomer. Spanje ging er uiteindelijk met die wereldbeker vandoor. En ik was laatst in Valencia met twee vrienden, stedentripje. En ik dacht, ja, ik moet dat shirt hebben van het Spaanse elftal. Letterlijk alle winkels afgezocht daar in Valencia na dat voetbalshirt. Wat dacht je? Overal uitverkocht. Ja, dan maar online besteld.
1: De BNT Werkdag met Tim.

0: lekker zeg, die Eurodance uit de 90s van Two Brothers on the Fourth Floor op Radio BNT. En I'm thinking of you. Goed nieuws, want de werkweek is bijna doormidden. Dus ben je zo weer een stuk dichterbij een nieuw weekend. Dat is toch een heerlijk gevoel, hè? Was je misschien wel echt even aan toe. Dit is AJR nu bij BNT een week.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily. And no thank you

0: Day.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Camden Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Tim van der Weerden.

Alex Warren en Fever Dream. Radio BFM. Op je woensdagmiddag die extra snel voorbij vliegt met de beste hits en classics van BNT. Of je nou aan je lunch zit, je onderweg bent naar je werk voor een avonddienst, of dat je lekker vrij bent vandaag. Met zo'n nummer dat mij doet terugdenken aan een hele gênante gebeurtenis. En dit is Crash Up met Sweet Goodbyes op Radio.

TNT, Pitbull en Kesha en Timber. Het volgende nummer doet mij terugdenken aan een hele gênante gebeurtenis. Ik was ooit op een feestje. En er was een meisje dat ik wel zag zitten. Ik vond haar wel leuk, maar ik was alleen te dronken om haar nummer te vragen. Toen heb ik de telefoon net zo lang voor haar gezicht gehouden, totdat ze uiteindelijk haar nummer in mijn telefoon zette. Oh, wat gênant was dat. Ik schaamde me ook dood de dag erna. Maar ja, ik moest er wel een appje sturen, want ja, ik had haar nummer wel. Nou, spoiler, uiteindelijk niks geworden. Don't lose my number, dit is Phil Collins.

0: BNT, Sonic en It Feels So Good. Je hebt precies 90 tellen om je luchtgitaar erbij te pakken. Dan kun je zo meteen meespelen met I Was Made For Loving You van Kiss. Eerst even kijken naar het weer, een mix van wolken en zon. Maar hier en daar ook nog een bui. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning.

van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf aan de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijfspand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. De pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

een van de grote hits van deze zomer, wat een rammer. De Bauza en Magnetic bij Radio BNT. Met zo de zangeres die op haar 16e al moest stoppen met haar middelbare school omdat ze te dom zou zijn. Wie dat is en hoe dat zit, hoor je zometeen naar de Jonas Brothers. En eerst Liberty X bij Radio BNT.

uit de 90s, Cher op Radio BNT en de Shoop Shoop Song. En die Cher die moest op de 16e noodgedwongen stoppen met de middelbare school, want ze kon geen cijfers lezen en teksten verwerken. En docenten dachten, daar heb je er weer zo eentje, die is te lui of ongemotiveerd om hier op school rond te lopen. Nou, niets bleek minder waar. Toen ze 30 jaar oud was, moest ze met haar zoon naar de dokter voor een leestest. En toen kwam de aap uit de mouw. Cher bleek namelijk dyslexie en dyscalculie te hebben. Ja, dan wordt het lastig op school, hè. Het artiestenbestaan werd ook lastig. De songteksten leerden ze als filmscène puur op gehoor uit haar hoofd. Dat is knap. Veel plezier met Duncan zometeen tussen 1.

0: BNT.
1: BNT.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Duncan Fresh.
15: Lekker, je woensdagmiddag is hier met Cameron Whitcomb zometeen en Sean met Desnil op de radio.

Cameron Whitcomb, King Number 4 op BNT, Chamades daarvoor en Stitches op de radio op deze woensdagmiddag. Goedemiddag, Duncan hier op je radio. Het is fijn hè, die woensdag, want als het woensdagmiddag is, weet je dat het de week in tweeën is en je aan de goede kant van de week bent beland. Dan kun je langzaamaan gaan denken aan wat de weekendplannen zullen zijn van komend weekend. Hey, eerst even die woensdag overleven met Rolf Sanchez zometeen. Yes is onderweg en dit is...

Yes, owner of a lonely heart. Dit is Radio BNT. Je woensdag, het is 16 september vandaag, de dag na Prinsjesdag. En vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Veelal gezien als het belangrijkste politieke debat van het jaar. Meerderheden voor de begroting zijn nog onzeker, dus dat hangt veel af van de standpunten van oppositiepartijen. Verder vandaag het Europese politieke jaar dat start met de State of the Union van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Het is eigenlijk een Europese variant van de troonrede. Dat is ook vandaag. En er is ook voetbal. De Europa League-wedstrijd van AZ tegen Sunderland is vanaf 9 uur vanavond te volgen. Ook in de regio is er van alles gaande en te doen. Ik praat je zo meteen bij met het laatste regionieuws. En de beste hits en classics staan voor je klaar. Edward Maya hoor je zometeen met Stereo Love en Clean Bandit. Dit is hier met Mabel, Radio BNT en TikTok.

0: is eigenlijk een heel lief liedje, hè? Eva Max, Sweet But Psycho. Het is lief gezongen, mooi gezongen. Maar je hebt ook bepaalde artiesten die schreeuwen en die houden van dit als stemgeluid in liedjes. En precies zo'n man ga je zometeen horen met zo'n zware, rauwe stem die ook vroeger metalmuziek maakte. Ik ga geen metal voor je draaien, maar de man maakte het vroeger wel. Wie het is, hoor je zo meteen op BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdag. Het is wisselend bewolkt, opklaringen en stapelwolken. Enkele buien trekken over Limburg en Brabant. Mogelijk zelfs met onweer. En als het droog en zonnig is, is het maximaal 20 graden. Morgen vandaag ook veel bewolking, enkele opklaringen. En blijft zo goed als droog, dan 19 à 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf aan de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijfspand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. De pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

één van de meest gedraaide platen op bruiloftsfeestjes. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hoorde je op Radio BNT. En de nieuwste van Douwe Bob, No To Self. Hij zat vroeger in metalbands, heeft daar ook precies de stem voor, maar ook om soulvolle liedjes te zingen. Dit is Teddy Swims.

0: vertaalvraag.
1: Nieuwe opgave vandaag op deze woensdag. Een nieuwe vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij de track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van deze vertaling ervan. Vier de goede tijden, kom op, laten we het vieren. Vier de goede tijden, kom op, laten we het vieren. Dat is alle tekst die ik heb vertaald. Ik zoek hierbij titel en artiest. Je mag een gok wagen via de site radiobnt.nl. Draai ik het zometeen. Radio.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt €350 miljoen aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
7: Met deze opgave vandaag, vierde goede tijden, kom op, laten we het vieren. Vierde goede tijden, kom op, laten we het vieren. Titel en artiest werden gezocht hierbij.
4: Duncan Fresh.
7: Met dank aan Jaël, want zij wist het goed te raden. Een goede vertaling inderdaad. Cool and the Gang en Celebration. Ja.

Radio BNT, het is de BNT werkdag op je woensdag. Ik zie vandaag regen, donderdag regen en ook vrijdag, zaterdag en zondag zie ik druppeltjes in de weersvoorspelling. Het kan wel weekend worden uiteindelijk, maar dan wel een parapluutje on the side. Met zometeen Donnie, Abba is onderweg en Michael Gray nu.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Lay All Your Love On Me. Donnie en René vroegen daarvoor. En Bon gepakt op Radio BNT. Voor heel Limburg en Brabant praat je ook bij over het laatste nieuws uit de regio's. Heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus. Stond geparkeerd bij een loods aan de Hoge Bosweg in Brunsum. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om meer dan 100 kilo drugs. Er wordt niemand aangehouden en over de solddrugs is ook nog niks duidelijk. Niks over naar buiten gekomen. Ook over de geldelijke waarde ervan mag nog niks naar buiten worden gebracht. De adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. Meer nieuws uit de regio zometeen. Ik praat je natuurlijk bij op deze woensdagmiddag met ook de beste hits en classics. Raymond zometeen, Supergirl.

0: Damon, Supergirl op Radio BNT. Zo'n Supergirl is onderweg, al zou je ook kunnen stellen dat het een nepo-baby is. Weet je wel, zo'n kind waarvan de ouders al populair en rijk zijn, en dat dat kind dat dan absoluut meteen ook is, omdat die daar niks voor hoeft te doen. Immers, hè, papa en mama zijn rijk. Desondanks heeft ze het zelf moeten doen en is ze zelf doorgebroken als zangeres. Wie het is, hoor je zo meteen. Ze zal nooit meer vergeten wat rechts en links is. Dat zo meteen op Radio BNT. Ik praat je bij over het weer op dit moment. Het is wisselend bewolkt, opklaringen en stapelwolken. Trekken enkele buien over Limburg en Brabant vandaag. Mogelijk met onweer. Hier en daar wel droog en zonnige periode. Dan maximaal 20 graden. Morgen overdag veel bewolking. Op donderdag en 19 à 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf aan de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijf.

pand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. De pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

artiesten met Amerikaanse steden. Wat dacht je van Empire State of Mind over de grootste stad van Amerika, New York? Je hebt natuurlijk Chicago als band, Whitney Houston, Austin, de hit van Dasha, en deze kunnen we nu ook toevoegen aan het rijtje. Boston, de 25e stad van de Verenigde Staten. Stella Lefty maakte er een plaat over, The Millionaire's Baby. Haar vader heeft trouwens Groupon als site, ken je die nog? Waar je allemaal kortingscodes kunt krijgen en couponnetjes. Nou, daar is haar vader heel rijk van geworden. Stella Lefty hoor je op Radio BNT. Voor heel Limburg en Brabant de beste hits en classics. Hey, lekkere woensdag gewenst met Harry Styles zometeen naar Shapeshifters.

go. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do with Harry Styles, As It Was, Radio BNT. Waar heb je zin in? Het is je woensdagmiddag, je hebt het zometeen voor het zeggen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want de nieuwe ronde Takeover is onderweg en dat betekent dat de radio zometeen 20 minuten lang van jou is. En dan is die ook echt van jou. De playlist is leeg en die mag door jou ingevuld worden.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dus waar heb je zin in en waarmee kan ik je verblijden op deze woensdagmiddag? Je mag het laten weten via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen naar onder andere deze van Calvin Harris. Dit is...

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Ik zie een dansende eendvis.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
15: Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen, vooral in de weekenden. Ook NS Internationaal verwacht vanaf komend weekend meer reizigers. Het 2-weekse bierfeest begint zaterdag en wordt vooral gevierd in München. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt €350 miljoen aan financiering om te kunnen herstructureren. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh.
17: Zometeen hoor je de takeover en bepaal jij de playlist van Radio BNT. Dorien vroeg al om Sister Sledge.
18: Radio BNT, waar muziek je
17: maar nu eerst, accent.

0: is All My Soul, accent daarvoor in Kylie op Radio BNT. Ik heb je hulp een beetje nodig, want op zich is de playlist van Radio BNT de komende 20 minuten een leeg canvas.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dat canvas mag opgevuld worden door jou een beetje kledderen en kliederen met je favoriete platen en dan maken we samen de takeover. Nou, ik zeg wel samen, maar eigenlijk is het helemaal jouw taak. Waar heb je zin in op deze woensdagmiddag? Dat mag je doorgeven via radiobnt.nl.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Laat weten wat je graag zou willen horen in de Takeover. En dan ga ik dat voor je regelen. De muziek zo hard aanstaan dat het keukenkastje meedanst. Aldus Doreen met haar verzoek voor Sister Sledge. He's the greatest dancer.
1: Dit is de

Stijn staat te wachten op de bus met oortjes in en heeft al 10 minuten vertraging. Gooi Agda en de Munnik erin. Ja, bij deze gedaan voor jou is Stijn. Ik hoop dat ondertussen de bus er is als ik je weer zie. Op radio BNT, Sister Selection, He's the Greatest Dancer, hoorde je ook. En die hoorde je voor Doreen op de radio in de BNT Takeover. Die duurt nog zo'n 10 minuten, dus waar heb je zin in? En wat kan ik voor je draaien op radio BNT? Je mag het doorsturen via radiobnt.nl. Net voor de tweede keer vandaag mijn kop thee laten afkoelen omdat ik afgeleid was. Tijd voor wat focus met Joe Public. Annelies vraagt om deze van Joe Public in de Takeover. Live and learn nu.

Pink, Walk Me Home, werd ook geschreven door Nate Roos. Daar maakte Pink ook Just Give Me A Reason mee. Hè? Ik weet niet of Marijn daar ook fan van is, maar ze vroeg in ieder geval deze aan van Pink. Walk Me Home op Radio BNT. Dat omdat ze zometeen naar huis mag lopen. Het is 3 uur geweest en dan gaat ze meestal onderweg naar huis. Dat stuurt ze naar Radio BNT. Nou, dan ben je ook denk ik vroeg begonnen vandaag, Marijn. Ik wens je een fijne terugreis onderweg naar huis. Straks ook met de middagshow. Eerst nog de takeover afmaken. 20 minuten lang was de radio van jou met het instarten van het laatste verzoek van Femke. Gooi de whispers erin. Er staat hier een zundert, een frietkraam om de hoek te bakken. En die lucht komt zo het raam binnen. Dat is gewoon een love thing. Nou, mooi bruggetje gemaakt, Femke. It's a love thing van de whispers voor jou.

0: Whispers is the Loving op Radio BNT. Dit was hem, de takeover voor vandaag.
1: De Radio BNT takeover.
0: Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde takeover. En dan jouw kans op je verzoek weer op Radio BNT. Zometeen Prince, Years and Years ga je horen. En ja, je mag tegen mij Duncan zeggen. Maar ik heb natuurlijk ook een achternaam, dat is Frush. Maar als ik die nou zou weglaten, dan voel ik me net een artiest. Dan ben ik gewoon Duncan. Precies die gedachte heeft de artiest gehad die je zometeen gaat horen. Zij heeft haar achternaam in de ban gedaan. Wie het is, vertel ik je zometeen. Eerst we kijken naar het weer. Het is wisselend bewolkt, hè? Opklaringen, stapelwolken, van alles wat. Buien, maar ook af en toe droog. Zelfs onweer nog mogelijk vandaag. Maximaal 20 graden. Morgen overdag veel bewolking, enkele opklaringen. Het blijft zo goed als droog. En 19 à 20 graden is de temperatuur morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf aan de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijfspand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. De pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

punt. Cyrus mag je dus absoluut niet meer zeggen. Hè? Nee, ze heeft afscheid genomen van haar artiestenachternaam. Het is nu gewoon Miley. Met het ingaan van deze nieuwe track Bass Persuades, hoor je op Radio BNT, maar ook Prince in Years and Years. Hey, fijn die woensdag. We gaan onderweg naar de middagshow. JB Cooper hoor je zometeen, September Song. En nu Hoodie en de Blowfish op BNT. You and me.

Christino Lamour, toujours op Radio BNT. Jeepy Cooper daarvoor in September Song. Het is 16 september, woensdagmiddag. En de middagshow staat voor je klaar. Zometeen na vieren, Roger Schepers op de radio. Let's make tonight.

0: Day. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: De Beter Pickabillies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt €350 miljoen aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht is het oponthoud 20 minuten. En tussen Breda en Gilserijen rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Roger Schepers.

0: Wat is dit toch nog steeds een lekker liedje, zeg. De muzikale propaganda op de radio, Jewel Eye to Eye van Propaganda uit 1985, geproduceerd door Trevor Horn. En dat kun je ook wel horen, dat geluid zit er echt gewoon in. Vrienden, het is woensdag, 16 september 2026, de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+, online via radiobnt.nl. En het is zo'n dag, de day after Prinsjesdag. We hebben het gisteren allemaal gezien dat de troonrede ook een klein beetje op een iets wat andere manier heeft plaatsgevonden. Het moest wat meer vertellend zijn, moest wat meer verhalen zijn. En ja, is Willem daarin geslaagd? Volgens mij heeft hij dat heel goed gedaan. Alleen kwam er op een gegeven moment één opmerking, en dat blijven heel veel mensen toch in koppie hangen, dat kinderen in zijn kinderen groot worden. Ja, dat is een verspreking, maar ja, die krijgt hele rare taferelen natuurlijk als je het daar over hebt. Maar ja, je moet het ook maar weer even doen, hè. Hele hoop was uitgelekt, eigenlijk bijna alles. Dus eigenlijk wisten we stiekem al een klein beetje wat er allemaal stond te gebeuren. Prinsjesdag. Nu 16 september, midden in de week, onderweg naar een weekend. Aan de betere kant van de week, zoals dat heet. En vlak voor deze uitzending heb ik een podcast opgenomen met iemand waar ik ontzettend trots op ben dat hij eigenlijk nog steeds even hier is. Dus ik ga hem ook heel even gewoon in de uitzending betrekken.
1: Hoog bezoek in de studio.
0: Hoog bezoek in de studio. Artistiek leider, regisseur, producent, acteur, Servé Hermans.
2: Ja, hey Roger.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Nou, wat een eer om er te mogen zijn in de middagshow.
0: Oh, ik ga meteen jingles knippen dadelijk. Wat leuk. Ja, maar wat leuk om jou nou gewoon... Je was hier nog. Ik zei, ja, ik moet mijn radioprogramma gaan maken. Blijf je nog heel even zitten. En dat wilde je.
2: Ja.
0: Dus deze, hoe is het met je?
2: Ja, hartstikke goed. We zijn druk bezig. Ik maak theater en we zijn druk aan het werk aan een hele toffe, mooie productie. Die gaat de Partizanen heten. Die gaat in de Rode Hal in Kerkrade spelen. Een grote musical. En dat is eigenlijk mijn komende project.
0: Ja, je hebt de Bokkenrijders net achter de rug. Dat is een hele mooie voorstelling geweest, denk ik. En druk bezocht ook, hè?
2: Ja, zeker. Er zijn bijna 100.000 mensen geweest. En ondanks dat het toen heel erg warm was. Het was die juni maand dat we in de code rood terecht zijn gekomen. Maar door die hitte heen hebben we gespeeld en dat was te gek.
0: Het begon allemaal een beetje vervelend. Tijdens de première was er noodweer regen. Hè? De drone sessie moest
2: het
0: ingekort
2: speelde
0: worden.
2: In een voetbalstadion, hè, voor de mensen. Dus
0: de Heuvel in Maastricht.
2: Ja, het was open dakkie. Ja, dat hebben we geweten, die premièreavond.
0: Ja, en dan op het einde inderdaad een aantal voorstellingen niet kunnen laten doorgaan vanwege de hitte dan weer. En dan moet je uitwijken naar het Vrijthof in Maastricht. Dankzij André Rieu. Dank je, André, denk ik. Hè?
2: Ja, dat was fantastisch. Wij konden niet spelen. En André Rieu heeft, zoals je weet, een alleraardig zomerproject op het Vrijthof in Maastricht. Dan speelt hij daar 15 keer, geloof ik, op het Vrijthof voor 15.000 man of 12.000 man per avond. En we mochten het Vrijthof één avond van hem lenen.
0: Ja, het is mooi dat je elkaar op die manier helpt, waardoor je toch een hele hoop problemen weer oplost.
2: Ja, dat was een fantastische geste waar ik nog steeds echt de kippenvel van krijg als ik eraan denk.
0: Ja, dat is toch mooi.
2: Het was voor ons heel belangrijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heel veel mooie producties de afgelopen jaren kunnen zien. Het Dagboek van een Herdershond, Zondag in het Zuiden, Geluk van Limburg, De Bokkenrijders, Partizanen komt eraan. Wat ben jij een lucky bastard, Servé Hermans.
2: Hey, ik heb bijna net zo'n leuke baan als radio-dj.
0: Ja, nou, je klinkt goed, moet ik zeggen. Ik zal eens even bellen. Erik, ik hoor dat we een nieuwe job gaan toevoegen aan het assortiment. Servé Hermans, dat is leuk.
2: Met alle vormen van genoegen.
0: Ja, nou, als je wilt mag je ambassadeur zijn van Radio BNT. Vertel het overal, wie we zijn. Heel Limburg en Brabant DAB. Online radiobnt.nl. En erg leuk dat je eventjes hier wilde komen. Jij moet ook weer snel terug nu.
2: Ik ga in de auto verder luisteren, hoor. Ik heb gewoon een DAB-radio in de auto.
0: Ja, nou, dan begeleid ik je wel verder naar huis.
2: Is goed.
0: Is bij deze geregeld. Vriend, het ga je goed en leuk je te ontmoeten. Hoogmis van het Zuiden op Pinkpop nog even gezien. Komt er nog een nieuwe hoogmis? Of kan je daar niks over zeggen?
2: Nou, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komt dat er, want dat smaakte naar meer. In ieder geval bij ons.
0: Kijk, dankjewel. Dag Savé. Dag Savé.
2: Dag Roger.
1: Radio BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Schepers. Another

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Wonder Child van Christian Walsh. Zou dat over mij gaan? Nou, wel meevallen denk ik toch. Another 55 Ultra Talk to You hoorde je daarvoor. En hij is reeds onderweg terug naar Maastricht. Xavier Hermans, hij heeft just left the building, zeg maar. Leuk dat hij even hier was. Ik heb een podcast met hem opgenomen. Binnenkort gaan jullie hem allemaal horen. Dan kun je het hele verhaal van Xavier horen. De artistiek leider, producent, regisseur, acteur. Ja, fantastisch. Gewoon heel erg leuk. En ik zei, ja, nou je er toch bent, blijf je even. Nou, dat wilde hij doen. Dus bij deze. En ik weet zeker dat hij luistert. Dus Xavier, doe voorzichtig. Trap mee te halen op het gas, hè, jongen, dat kan geld kosten. Het is de middagshow op Radio BNT. Als je de radio eraan zet, dan ben je al even aan buis, goed. Dus we zijn vanochtend begonnen. Hè. Erik opende de dag, wekte je via de Radio BNT ochtendshow. De werkdag met Tim en Duncan en nu de middagshow tot 6:00. Waarin we straks een maximaal genieten, een lekker lange luisterplaat gaan draaien. En dat is een plaat die vandaag verjaart. Dus we doen even geen dilemma. Want ik ben er eigenlijk wel uit. Het dilemma hoeft niet. Dus we gaan hem gewoon zo dadelijk draaien. Verder ga ik bellen met Tim Akkerman, de vroegere zanger van Direct. Hij heeft zijn 5e studioalbum uitgebracht 2 weken geleden. Are We Strong Enough heet dat album. En dat is een album dat gaat een beetje over weerbaarheid. Over persoonlijk, collectief. Je gaat straks het verhaal horen. Ik ga ook de nieuwe single laten horen van die plaat. En even bellen met Tim, want dat is leuk. Aardige vent ook. Dus dat ga je allemaal horen. En jij daar aan de andere kant van de radio. Mag ik dan niks doen, hoor ik je denken? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk mag je wat doen. Gewoon even lekker meedingen naar alles wat je kwijt wil. Als je iets wil aanvragen, kan dat via radiobnt.nl. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram. En dan kun je ons gewoon bereiken. Voor eigenlijk alles wat je kwijt wil, zijn we er voor je. 24/7, overal en altijd.

Vroeger. Anita Dot, Ray Slijngaard samen. En er kwam in één keer zo'n liedje uit. En Twilight Zone was de opvolger van Get Ready For This, want dat was ooit de eerste.

En iedereen maar denken dat die man originele liedjes maakt. Nou ja, het is een superzanger, absoluut. Maar dit is eigenlijk ook een beetje gejat van Ricardo Corciante. Want die tekende voor het origineel natuurlijk. Hè. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato, nummer 1 in 1994. En volgens mij heeft die plaat een half jaar op nummer 1 gestaan of zo. Was niet uit de hitparade te krijgen deze. Twee 90's classics, even ons op achter elkaar in de middagshow hier. Bij Radio BNT. En het is woensdag. Ja. En vandaag en morgen zijn natuurlijk de algemene beschouwingen in Den Haag. Na Prinsjesdag van gisteren. En dan wordt er natuurlijk gepraat, maar ook met bollen gegooid. Van dit had dit en dit had dat. En je had niet zus en je had niet zo. Dat zijn een beetje de pingpong aangelegenheden die op dit moment in Den Haag plaatsvinden. En het is ook allemaal gewoon rechtstreeks te volgen en te streamen. Dus vanavond zullen we in de diverse talkshows en nieuwsprogramma's wel even horen hoe de vlag er daadwerkelijk bij hing. Voor de mensen die het allemaal niet gezien hebben natuurlijk. Hè, want zo werkt dat. Ja, ik zei net al, maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Dat wordt een leuke 12 inch die we eigenlijk allemaal kennen. En die plaat verjaart vandaag. Die is jarig. Kan ik het teasen? Even kijken. Ja. Ik kan het teasen. De plaat wordt 47 lentes jong vandaag. Weet je dat in ieder geval? Misschien denk je al te weten over welke plaat het gaat. Over een plaat of twee is je op de radio. In ieder geval.

0: Knowing You, 1 minuut voor 4:30. Zo dadelijk gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hij zit in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeersinformatie. Goed om je daarvan op de hoogte te houden in ieder geval. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. Maar eerst gaan we nog even iets heel anders doen. We kijken namelijk even naar het weer. Gisteren was het bijna 30 graden in het zuiden van het land. Vandaag 19. En we hebben een heel klein beetje heel voorzichtig de zon gezien. Maar ook heel veel regen gezien vandaag. Vanavond blijft dat ongeveer zo. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf van de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijfspand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. Het pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht is het op onthoud 20 minuten. En tussen Breda en Gilserijen rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Sugar Hill Gang en Rapper's Delight. Gefeliciteerd!
1: Maximaal.

0: zou toch maar in de auto zitten van Landgraaf naar Maastricht. Dan, ja, dan ben je er denk ik bijna. En dan is dit liedje afgelopen. Maar ja, het mag ook wel, want we mogen de plaat feliciteren. Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang klinkt natuurlijk ook...
1: altijd lekker van vinyl.
0: De plaat kwam uit op 16 september 1979. Wordt vandaag 47 jaar oud. Ik denk, ja, dan moeten we gewoon ook een keer het volle pond doen. Gewoon een keer de 12 inch op de radio. Er zijn mensen, vrienden. Er zijn mensen die dit liedje uit hun kopie kennen. Hè? Niet die 12 inch versie. Maar gewoon Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. Die rappen dat van voor naar achter helemaal mee. Mij lukt het niet. Maar als je het wel kunt, dan daag ik je uit om dat een keer door te sturen. Of een keer contact op te nemen met Radio BNT. Dan gaan we dat een keer live horen op de radio. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren naar Sugar Hill Gang, dus Rapper's Delight, omdat de plaat verjaard vandaag en een beetje jarig is. Er is een mooie lange lijst te vinden op Spotify. Een lange lijst met lange liedjes, mooie lange liedjes. Die lijst zou je eventueel kunnen inspireren om liedjes aan te vragen die lekker leuk en lang zijn. Ik verwijs je daar graag naartoe via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Dat is waar je naar luistert. En de dag van vandaag kent een aantal jarigen. Rapper's Delight dus, van de Sugar Hill Gang. Ook Mark Anthony is jarig. Dat is leuk. Maar ook Katie Mellowa is jarig. Zullen we dat eens proberen? Zal ik je eens uitdagen om een Katie Mellowa plaat aan te vragen? Gaan we die straks draaien. Wat zou je van Katie Mellowa willen horen? Geef het maar even door via radiobnt.nl.

Joshua Nolet is natuurlijk de leader van Chef Special Amigo. Draaiden we op Radio BNT. Lekker liedje is dat trouwens ook nog steeds. En ja, hij heeft ook heel veel te kampen gehad met depressies. En toch komen daar dan ook weer vaak de mooiste liedjes uit. Dat is heel gek. Artiesten die in grote problemen verkeren, dat hoop je natuurlijk niet. En dat gun je ook niemand. Maar er komen vaak wel de mooiste songs uit. Dat is heel gek, maar dat is wel waar. 7:05, het Radio Middag Feuilleton op BNT. We staan uit twee episoden. Episode 2 straks na 5:00, waarin ik ga bellen met Tim Akkerman. De vroegere zanger van Direct, de vroegere Marcel van Veenendaal, zeg maar. En die heeft nu zijn 5e soloplaat uitgebracht. Are We Strong Enough heet dat album. En daar heeft hij onder andere mee samengewerkt. Marcel Visser van de Marcel Visser Band, beste zangers natuurlijk. Joost Marsman van Is Ook Schitterend. En Bram Doorleijers van Heaven. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Gaat hij over vertellen straks. Billy Ocean eerst, Loverboy.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met dwelfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Radio BNT.
20: Dit is de nieuwsupdate.
21: In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Meerlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer €100.000 schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig. Later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk een half uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West. 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
19: Roger Schepers.

Eigenlijk mag het nog, hè? Dit mag je nog draaien nu op de radio. Want kijk eens even op de kalender, vrienden. September, Cry For You was wat je hoorde. En opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. De 16 september 2026. En Radio BNT via Limburg en Brabant op DAB+. En natuurlijk online via radiobnt.nl. Krijg een appje van Jos Vervuren. En die schrijft... Hey, hallo daar, Radio BNT. Net voorbij Arnhem. Kraakhelder te ontvangen via DAB onderweg naar Apeldoorn. Goeie reis, Jos. En de radio lekker keihard aan laten staan. Vinden wij alleen maar leuk. Het is woensdag, de verjaardag van Sugar Hill Gang's rapper Delight. Mark Anthony is jarig, maar ook Katie Mellowa is jarig. Je weet al, die van die fietsen en zo, hè? Welk liedje van Katie Mellowa zou je willen horen op de radio? Als je een idee hebt om haar verjaardag een klein beetje te vieren... kom maar door via radiobnt.nl. Wat gaan we doen? Straks ga ik even bellen met Tim Akkerman... voormalige zanger van Direct. Vroeger was dat zo. En hij heeft inmiddels zijn 5e solo-album uitgebracht... Are We Strong Enough? En daar vertelt hij over. En ik ga ook zijn nieuwe single even draaien. Dus dat gaan we over een plaatje of 2 doen. Dus fans van Tim Akkerman, blijf luisteren. Zo dadelijk is hij op de radio. Als je ons wil bereiken, kan dat. Volg de socials via Facebook en Instagram, dat wou ik zeggen. En je kunt ons natuurlijk ook bereiken via... voor alles wat je kwijt wil, Radio BNT.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio

0: Ja, weet je wat tegenwoordig het geval is? Heel veel reclames, daar zitten bekende liedjes in, hè? Staatsloterij bijvoorbeeld, Here Comes the Hot Stepper van Inika Moze. Boom, boom, boom, boom van dit gezelschap zit ook in de reclame van... Wat is dat volgens mij? De Lidl of de Jumbo? Hebben we tenminste alle namen even genoemd. Deze zit nog nergens in, maar dat kan natuurlijk wel nog allemaal komen. Kiss with the Sun Don't Shine, de Benga Boys. Uit de jaren 90, die in het buitenland populairder zijn dan hier. Wessel van Diepen, die vindt dat prima. Want die kan mooi in, dat is helemaal goed. Topic en Becky G, Sorry Papi, draaien we daarvoor. Groot hit op dit moment in de hitparade. Het is de BNT Middagshow, vrienden. Als je net inschakelt, goedemiddag. Leuk dat je luistert. En ik ga eens heel even op zoek naar mijn telefoon.
1: Bellen, bellen, bellen.
0: Ik ga bellen met, dat blijft toch aan hem kleven, dus ik moet het toch even heel kort melden. De oude zanger van Direct, maar heeft inmiddels zijn vijfde studioalbum Are You Strong Enough uit. En dat is een wereldplaat, dat is een hele goede plaat. Ik ga bellen met Tim Akkerman. Hallo die Tim.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, leuk je weer te spreken man, na zo lang. En gefeliciteerd met je nieuwe kindje dan toch maar.
2: Ja, het is vijfde inmiddels.
0: Ja, precies. Ja, het is druk, hè?
2: Dat blijft mijn broeder.
0: Ja, goed bezig, man. Ja. Je hebt het ook weer gedaan met de vrienden van Ivy League natuurlijk. Ivy League. Ivy League is het, toch?
2: Ja, Ivy League.
0: Ivy League, ja leuk.
2: Mijn vaste band sinds 2014 eigenlijk al. Mag ik met deze jongens omringd zijn en dat is een cadeautje.
0: Ja, nou ja, dat hoor je ook wel terug op de plaat dat het een cadeautje is. Want volgens mij hebben jullie er allemaal gewoon ontzettend veel zin in.
2: Zeker, ja. Het is ook een iets ander proces dan normaliter. En normaliter dan ben ik ook degene die een basis de liedjes schrijft van A tot Z. En dat meeneemt naar de band. En wij werken dat dan met elkaar uit. Mm. En dan ga je vervolgens de studio in en dan komt van plaat. In dit geval heb ik gekozen voor een writers camp te organiseren met allerlei mede-componisten die ik in de jaren heb leren kennen.
0: Dat is wel leuk. We hebben sorry, ik wil geen gas voor je voeten wegmaaien, maar een Marcel Visser. Nee. Marcel Visser band, hè, beste zangers.
2: Ja.
0: Bram Doorleijers, Doorleijers van Heven. Je hebt ook niet de minste opgezocht dan.
2: Nee, zeker. En dat was ook wel echt wel tof. Want dat zijn wel echt high-class schrijvers. Wat ik heel bijzonder aan dit proces vond, is dat... Wat ik al zei, normaliter komt een liedje echt vanuit jezelf. Je hebt een basis geschreven en daar ga je dan mee verder. In dit geval had ik een studio afgehuurd met vier ruimtes. Hmm. Waarin elke ruimte drie mensen zaten om te schrijven voor mij. Ik had een briefing gegeven van tevoren van... Nou, dit gaat ongeveer het verhaal worden voor de komende tijd. Die zou ik graag ook willen hebben. En met die informatie zijn zij gaan schrijven voor mij. En dat is aan de ene kant heel afstandelijk. Omdat je bent niet bij dat maakproces. Uh-huh. Dus je bent niet mee aan het schrijven. Maar aan de andere kant, je doet een deur open waar ze bezig zijn. En je wordt overweldigd door te gekke klanken en ideeën. En dat heeft die plaat ook wel heel erg divers gemaakt, denk ik. Iedereen heeft wel vanuit mijn DNA, die ik toch blijkt te hebben in de muziek, toch daar in diezelfde lijn hebben ze geschreven.
0: Zijn hij heel bescheiden?
2: Maar wel met wel met hun eigen manier van schrijven. En dat resulteert gewoon ongelooflijk in een heel frisse en te gekke manier van resultaat. En dat is ook wel echt te horen terug op de plaat.
0: Ja, hij heet Are You Strong Enough? Het is een plaat die gaat over weerbaarheid, persoonlijk, collectief. Nou ga je die briefing doen, stel ik me voor. Je hebt die schrijvers bij elkaar gezet van... Goh jongens, ik wil even met jullie praten, willen jullie me helpen? Jij gaat brieven. Die plaat, de thema's die ik net noemde, weerbaarheid en zo... dat zijn toch best wel, dat is toch niet zomaar iets. Is dat vanuit jouw persoon ook geschreven? Is dat autobiografisch dan?
2: Ja, in die zin wel. Ik heb toen de tijd was ik daar nog mee aan het staartje van. Maar ik heb vorig jaar een boek uitgebracht. Mm-hmm. Een biografie over mijn jeugd, over mijn route als muzikant. Uiteraard ook de keuze voor een succesvolle band verlaten, et cetera. En met die informatie zijn aan de slag gegaan. Ja, en er kwamen gewoon hele mooie metaforen vooral naar voren. Een goed voorbeeld is Just Another Road. Geschreven onder andere ook door Marcel en Sophia Dracht. Uh-huh. Waarin wordt beschreven van welke weg je ook bewandelt. Het blijft jouw route, maar die kan heel hobbelig zijn. Die kan heel kronkelig zijn. En de littekens eigenlijk die je meeneemt van alle ervaringen. Ja, daar loop je de rest van je leven mee. Maar ja, die kan je wegkijken of je kan er het proberen te helen. En dat hebben ze heel mooi metaforisch geschreven in die tekst. En dat raakt mij dan eigenlijk weer. Omdat namelijk, het is jouw liedje.
0: Ja.
2: Ik moet het er zelf performen. Maar het is vanuit het perspectief van een ander geschreven. Dat geeft hem wel een... ja, een mooi, bijzonder gevoel.
0: Ja, vanuit het perspectief van een ander geschreven, maar wel jouw verhaal.
2: Exact, exact. Ja. Maar door een ander verteld eigenlijk. Ja. En dan moet je natuurlijk wel weer, en dat vond ik de grootste moeilijkheidsgraad, zeg ik eerlijk, om dat echt persoonlijk te maken. Maar, of dat, dus ik dacht dat het heel moeilijk werd, laat ik het zo zeggen, maar het groeide eigenlijk al gelijk in me. En, en zo is het ook met Joost Marsman van IOS, die samen met Sander en Dennis het prachtige Heart of the Matter hebben geschreven. Ook daarin komen gewoon zoveel gelijkenissen. Ook met Joost en ik hadden toen ook dat gesprek ook. Dat was zijn haakje voor dat nummer. Wij kennen allebei een bepaald groot succes, maar daar ging het niet eens om. Het ging eigenlijk om wat erna gebeurde. Dus dat dan pas besef je dat je dat succes echt beleeft. In plaats van dat je midden in die hurricane zit. En dat geeft zo'n tof gevoel dat je elkaar daarin resoneert.
0: Ja, je snapt elkaar dan ook, denk ik, hè?
2: Ja, exact. En dat het dus ook niet om dat succes gaat, maar eigenlijk van hoe je als mens bent en dat het succes is. En dat wordt daar weer heel mooi beschreven. En ik heb uiteraard ook heel veel liedjes die echt wel vanuit mijn eigen zijn geschreven, die ook op platen. Het is niet alleen maar volledig door anderen geschreven, dus het is een mix van. Maar ik vond de aanvliegroute gewoon heel interessant te kijken wat zou het doen als ik het door anderen laat schrijven met mijn informatie die ik ze heb gegeven. En dat heeft daardoor ontzettend kleurrijk plaat gevormd.
0: Maar ben jij eigenlijk dan nadat hun een aantal liedjes voor je hebben geschreven, ben je toen die liedjes die je zelf geschreven hebt erbij gaan doen? Of is dat andersom gegaan? Of loopt dat door elkaar heen?
2: Ja, dat loopt eigenlijk door elkaar heen. De schrijfsessie was echt al anderhalf jaar, 2 jaar terug. Dus dat is echt flink terug. En daarvoor heb ik natuurlijk al wat ideeën geschreven. Tijdens het proces en daarna. En ik heb ook met Bram Dorrelijs later gezeten dan de schrijfsessie. Dus die is later bijgekomen.
0: Okay.
2: Die hebben dat ook nog gedaan. Dus je gaat er eigenlijk een heel proces heen van flink wel een jaar tijd. En we hebben er ook voor gekozen. Dat is ook iets wat steeds vaker gebeurt. Maar wat je normaliter niet zo snel zou doen, is dat we alvorens liedjes online hebben gezet. Dus je kon het toen al horen. En dat resulteerde tot één album. Mm. We hebben alleen voor de vernieuwversie, voor de echte liefhebber, onze diehard fans, zeg maar, een extra liedje opgeplaatst. Die we ook nergens elders zullen gaan online zetten, zeg maar. Dat is Marble Run, heet dat liedje. En dat hebben we echt gedaan om ook onze fans een beetje extra te bedanken voor jou. Als jij ons steunt, zeg maar, door de vinyl te kopen, heb jij een extra liedje die nergens anders te horen valt.
0: Koop hem gewoon lekker op vinyl en je hebt een extra liedje wat niemand heeft en ook niet eens ergens digitaal verkrijgbaar is. Fantastisch. Het nieuwe album Are We Strong Enough van Tim Akkerman. Tim, mag ik je bedanken?
2: Graag gedaan.

Maroon 5 en Christina Aguilera op Radio BNT en Move Like Jagger. Ja, dat is een idee wat mensen dan hebben, dat je dezelfde beweging als Mick Jagger hebt. Hè? Ja, goed, maar ja, goed, wat zijn die moves dan? Dat is natuurlijk de vraag.

0: Twee weken geleden kwam de plaat uit. En het is hun vijfde studioalbum. Leuk gesprek met hem. En nou, ik ben nog verder met hem gegaan. En dat uitgebreide gesprek dat kun je binnenkort als podcast helemaal naluisteren. Dus daar kom ik nog wel even op terug. Leuke vent om even met hem te praten. En hij heeft eigenlijk ook best wel een rijk oeuvre. Hij is een grote Bruce Springsteen-fan. Hij heeft ook getoerd met de muziek van Bruce. Hij heeft dat nooit uitgebracht op plaat. Maar ja, wel interessant. Tim Akkerman op Radio BNT. Ik ga het interview binnenkort online zetten. Zodat je het ook gewoon even terug kunt luisteren. Mocht je die behoefte hebben. Eet smakelijk, vrienden. Als je aan tafel zit, dit is de middagshow. Leuk dat je luistert. Zo dadelijk hoor je van Dennis Mooij bij de ANWB in Den Haag wat de actuele verkeersinformatie is. Duncan Frush heeft het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. Eerst kijken we even naar het weer. Gaatje of 19 vandaag. En vanavond blijft het helder, hoewel de bewolking wel zijn intrede doet. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf van de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijfspand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. De pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk een half uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 7 over half 6, dat is de tijd. Oh, dat vroeg je niet. Het is tijd. Dus vroeg niet, het is de tijd. Nee, oké. Okay. Het is tijd. Nou, 7 over half 6 dus. Yves Berends op Radio BNT. Gezelligheid kent geen tijd. Queen en David Bowie. Under Pressure hoorde je daarvoor. 1981 het origineel. En dit was de remix uit de jaren 90. En ik vond die echt lekker om een keer te doen. Smakelijk eten als je aan tafel zit, vrienden. We betreuren vandaag het overlijden van de vrouw van Ronald Koeman, Martina Koeman. 65-jarige leeftijd is ze overleden. Heeft het gevecht tegen kanker verloren. Ze was heel erg ziek. En net nu Ronald geen bondscoach meer is en misschien een klein beetje rust kan krijgen in zijn leven, gebeurt dit. Als je levenspartner overlijdt, dat moet onbeschrijfelijk heftig zijn. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. We hopen het allemaal niet mee te maken. Maar ja, dit is wel heel hard. Sterkte Ronald en familie. Zo'n lief doet het weer goed. Op dit moment met voetballen of naar weer doet het goed. En hij moet dan zijn meisje achterlaten. Nou, dat is... mag niet vloeken op de radio, maar dat is keihard kut.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. We staan er nu een 111 online. Errol Ustan is de laatste. Hij is architect. Hij is de zoon van een Turkse vader en een Nederlandse moeder. Houdt zich erg veel bezig met de Parkstadregio in het zuiden van Limburg. Daar doet hij heel veel goede zaken voor. Hij heeft een restaurant gehad. Hij heeft een tv-programma gedaan, meerdere eigenlijk. Bijvoorbeeld voor een grote keukendealer in het zuiden van het land. Daar heeft hij een programma omheen gemaakt vanuit die winkel. Hij heeft heel veel gedaan. Errol Ustan, check het. Je kunt leuke gesprekken terugluisteren via de podcast. Op het moment dat je denkt, van, nou, ik zet eens even een podcastje aan, dan is de podcast wellicht iets leuks. Volg de podcast, krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je socials, dan maken we er

Katie Melua wordt 43 jaar vandaag. En welke plaat van Katie Melua, hoe je wil, moeten we draaien op de radio? Geef maar door, radiobnt.nl. Ze heeft heel veel muziek gemaakt, maar ik denk dat er heel veel onbekend is. Maar misschien denk jij, nou, ik heb al een leuk idee. Ik weet wel welke Katie Melua ik op de radio wil horen. Laat het even aan ons weten. Via, zoals gezegd, radiobnt.nl.

Inner City uit 1988 en Big Fun. Nou, dat was eigenlijk grappig, want ze hadden Good Life uit. Ze hadden Big Fun uit. En ja, beide waren eigenlijk, even grote hits. Dus ja, dat is geinig. Je kunt ze eigenlijk mixen op één beat. Dus wel leuk. Je hoort dit regelmatig hier op BNT. Radio BNT met die Ozo. Lekkere middagshow, vrienden. Als je de radio eraan zet, dan heb je een hele hoop lekkers gemist. Maar er komt ook nog heel veel aan. We zijn er 24/7 in heel Limburg en Brabant via DAB+. Online op radiobnt.nl. We hebben de website en je kunt ons volgen via de socials. Instagram en Facebook. Zet daar alsjeblieft geen rem op.

0: Uit het legendarische Out of Time album, waar natuurlijk Shiny Happy People op staat, de duet samen met Cat Pearson van de B-52's. En ook Radioactive staat op deze plaat.
1: Roger Schepers.
0: Ja, R.E.M. Losing My Religion op de BNT, in de BNT-middagshow, 12 minuten voor 6. En ja, wat ik me altijd af heb gevraagd, is van waar kan ik het ergens vinden?
2: Find that on the radio.
0: Ja, dat is precies wel wat het is. Dus we kijken, vrienden. Want ja, het is vandaag de verjaardag van de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Een liedje wat heel veel heeft betekend voor de hip-hop scene. Kwam uit op 16 september 1979. En verder heb je de prominente vanochtend al bij Erik gehoord in de verjaardagskalender natuurlijk. Mark Anthony verjaard en Katie Mellowa verjaard. En ik vroeg je van, goh, is het misschien leuk om een Katie Mellowa liedje een keer te draaien op de radio? Kom maar door, wat zou je willen horen? Er kwamen wel een aantal dingen binnen via radiobnt.nl. The Closest Thing to Crazy, dat werd aangevraagd. If You Were a Sailboat werd ook aangevraagd. Oh ja, natuurlijk. En deze werd een keer of vijf aangevraagd. Ja, en eigenlijk ligt dat natuurlijk ook wel heel erg voor de hand, hè? Dan gaan we die ook draaien. Het is haar grootste hit. Wekenlang in de hitparade. Je houdt ervan of je houdt er niet van. You're hated or you're loved. Nou ja, ik heb er niet zo moeite mee om te horen. 43 wordt Katie Mellowa. 9 million bicycles wilden jullie horen.

0: En er zijn grapjes over gemaakt, want er zijn steeds de getallen opgevoerd. van die aantal fietsen. Ach ja, het blijft grappig. 9 million bicycles in Beijing, notabene. Katie Melua, op haar verjaardag draaien we dit even. En jullie wilden het horen. Dank voor het sturen naar radiobnt.nl. Waar kunnen we morgen aan vragen? Nou, luister in ieder geval. Kom je het vanzelf tegen. Geen probleem. Straks vanaf 6 uur de avond van BNT. Lekker muziek, zonder geklet, zonder gelul. Morgenochtend om 7 uur word je gewekt door Erik Kreutzer. In de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. De werkdag om 10 uur met Tim van der Weerde en Duncan Frush. En om 4 uur spreken wij elkaar voor een nieuwe aflevering van die oh zo lekkere middagshow. Ik sprak met een andere Tim Akkerman, die zijn nieuwe album heeft uitgebracht. Are We Strong Enough heet dat album. Leuk gesprek en later is dat interview ook terug te luisteren via radiobnt.nl. En hoog bezoek in de studio. Ja, we hebben daar een jingle voor. Hè?
1: Hoog bezoek in de studio.
0: Servé Hermans hadden we gewoon eventjes hier in de studio. Hoe leuk is dat? De regisseur, de producent, de artistiek leider van onder andere Dagboek van de Herdershond, Zondag in het Zuiden. Het Geluk van Limburg, de Bokkenrijders, de Partizanen die er komend jaar aankomen in mei te boeken. De Rode Hal in Kerkrade. Check het op partizanen.nl. Dan kun je alvast je tickets checken. En dan zou je er theoretisch bij kunnen zijn. Hij was hier, ik had een afspraak met hem. Ik zei, blijf je nog even, dan blijf je eten. Nou, dat niet, maar ik zei, blijf je dan nog wel even om radio. Ja, nou, dat vond hij natuurlijk helemaal fantastisch. Dus dat. Ja, en ik denk, dan moet ik mijn luistervrienden en vriendinnen ook gewoon even lekker daarvan mee laten genieten, nietwaar?

via radiobnt.nl ga ik Ella Langley nog even draaien. Voor 6 uur nog even een klein beetje country op de radio. Waarom ook niet? Het is heerlijk, het is lekker. Tot morgen, dit is Tuesday in Texas.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: De Beter Pickabillies!
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt na aandringen van de Tweede Kamer. Hij wilde de stukken aanvankelijk niet openbaar maken omdat het om een interne begrotingsversie ging. In het voorstel stond onder meer een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor mensen met aandelen zou die al in 2028 gelden. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf aan de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijfspand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. De pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Radio BNT.
1: BNT. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden "It geht on" bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft opnieuw een geblurde foto vrijgegeven van een verdachte in een zaak rond nepagenten. Een vrouw deed zich op 22 augustus in Heerlen voor als politiemedewerker en wist zo de woning van een 72-jarige rolstoelafhankelijke vrouw binnen te dringen. Vervolgens ging de nepagent er met de sieraden van het slachtoffer vandoor. Als de verdachte zich niet binnen 14 dagen meldt, worden de camerabeelden herkenbaar gepubliceerd. Bij een bedrijf aan de Bonksel in Asten is deze ochtend door een productiefout met bijtende stoffen een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Het gas ontsnapte langzaam uit het bedrijfspand naar buiten. Daarop is de brandweer met groot materieel uitgerukt om het incident te bestrijden, waaronder het ontruimen van omliggende bedrijven en een achterliggende woonwijk. En een TikTok-video van een papegaai in de Efteling heeft online voor veel verontwaardiging en zorgen over dierenwelzijn gezorgd. De pretpark liet weten dat de vogel bij hoge uitzondering werd toegelaten als hulpdier ter bevordering van de toegankelijkheid. Wel was afgesproken dat het dier in een tas moest blijven, wat volgens de beelden niet is gebeurd. De Efteling heeft aangekondigd het beleid rondom hulpdieren te gaan herzien.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld, morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de 2 gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten is zwak tot matig. Later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.
16: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Day.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elf Stedentocht aan met de legendarische woorden It geht on. Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist Andrei Alexandrov, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
1: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
0: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
0: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk Alles Reinigers en Schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluidt ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. JA21-leider Joost Eertmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eertmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezingen in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023... en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rogier met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rogier Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluidt ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluidt ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.